is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Dit is Dick Hark met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie-denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
8: Extremely hot summer, with the mighty KBC, where the music never stops.

0: officially. 891. The hottest station on your AM dial.
1: Dit is KBC.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. BENACCI.com.
5: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie-denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits komt verder op gang. Langdurige werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 6 kilometer file tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein door werkzaamheden op de A20... En op de A27 Breda richting Gorkum wordt gewerkt. Bij knooppunt Gorkum is de weg dicht. Daar staat 5 kilometer file.

0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Erwin de Hart van de ANWB. Door de zomervakantie in de regio's Noord en Zuid is het niet altijd druk op de weg, alles bij elkaar. Er staan wel een paar opvallende files op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Bij knooppunt Markiezaad staat het stil over 9 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Brechtseplein 6 kilometer file door werkzaamheden op de A20. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file door werkzaamheden. En op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Lent en Elden 4 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws.
4: Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard te zullen optreden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er wordt er al dagen eentje onder Parijs. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
5: Zijn we de hart van de ANWB. De meeste files staan vanochtend op de wegen in het midden en zuiden van het land. Ongeluk en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Afrit Tolen en Knoopend Markiezaad heel veel vertraging, 9 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook tot een uur of 8 dicht. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd bij Echteld. Tussen Geldermals en Echteld staat het ook helemaal stil over 9 kilometer. Door een vrachtwagenongeluk is dat. En de rechterrijstrook en de oprit is dicht. De linkerrijstrook van de A15 van Nijmegen naar Gorkum is dicht. Tussen Meteren en Afrit Leerdam staat daarom 9 kilometer file. En de vertraging is sowieso 3 kwartier. A76 Geleen-Duitse grens door werkzaamheden in Duitsland. Tussen knooppunt Kundenberg en Duitsland 4 kilometer file.

0: Goedemorgen. Een uur lang terug naar de jaren 80. Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Ongeluk en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen 19 kilometer file door werkzaamheden op de A27. A15 Nijmegen richting Gorkum door een ongeluk tussen Meteren en Afrit Leerdam. 12 kilometer stilstaand verkeer, maar de weg is weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein. Door werkzaamheden een half uur vertraagd.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 17 kilometer file nu tussen Zaltbommel en Knopend Everdingen. Door werkzaamheden op de A27 rijdt men om op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Door werkzaamheden bij de Wijkertunnel, die is dicht, staat het stil over 4 kilometer. Dat duurt tot 8 augustus 5 uur 's ochtends. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum door een ongeluk 5 kilometer file tussen Knopend El en afrit Arkel. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Terbrechtseplein weer door werkzaamheden op de A20 8 kilometer file en bijna 3 kwartier vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum door werkzaamheden bij Knopend Gorkum 4 kilometer file.

0: jouw hit, jouw station.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. In een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Erwin de Hart van de ANWB. Dan nog steeds dat files in het midden en zuiden van het land. Vooral op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 13 kilometer file tussen Waardenburg en afrit Everdingen. Door werkzaamheden op de A27 heb je 20 minuten vertraging daar. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Arkel. 11 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is bijna 3 kwartier. En de linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein 8 kilometer file. Door werkzaamheden op de A20 een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen-Duitse grens. Er staat door werkzaamheden in Duitsland een file van 4 kilometer aan de grens. En de vertraging is zeker een half uur.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voeding. Supplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran ballistische raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Het zou om een belangrijke faciliteit gaan op de militaire basis van de VS, die werd gebruikt om Iran aan te vallen. Eerder meldde Jordanië al 4 Iraanse raketten te hebben neergehaald. Ook Bahrein was doelwit van Iraanse aanvallen. In de eilandstaat zouden brandstofdepots, radarsystemen en woningen bij een Amerikaanse basis zijn geraakt, meldt Al Jazeera op gezag van de Iraanse revolutionaire garde. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de Straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Volgens premier Jette vinden alle landen van de Europese Unie dat er van tolheffing geen sprake kan zijn. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn nog een paar files op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen 11 kilometer langzaam rijden. 40 minuten vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en Afrit Arkel. 12 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De A16 Breda-Rotterdam, een kwartier vertraging tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein. 8 kilometer file.

Het Zoute Uur is weer van start met een nieuwe editie. Samenstelling Bob van Beten. En de techniek wordt door Erik gedaan vandaag. Ik ben blij met deze jonge heren. Ze zijn toch al boven de 25. Want zonder hen zou dit programma niet mogelijk zijn. Edoch, dat gezegd hebbende, na de sluiting van de offshore stations had Hilversum daar niet direct een antwoord op. Al dus een Britse jock. Een discjockey. Meer over een minuut of 30 daarover. Maar eerst een heleboel platen achter elkaar. De Nederlandse Bintangs, die leken een beetje op de Rolling Stones, maar hadden toch een heel eigen geluid. Ze kwamen uit de regio Haarlem. We horen ze zometeen met Riding on the L&N. We hebben de Jacksons en Shake Your Body. Altijd leuk om te doen. Maar we beginnen nu met Shake, over Shaken gesproken. En Tu sais, je t'aime. You know I love you.

Dit grappige stuk vinyl hadden we wel herkend natuurlijk als zijnde Summertime, Summertime van Hobby Horse. Dit is KBC Radio met het Zoute Uur. Als je het leuk vindt mij een berichtje te schrijven, ga even naar mark@kbcradio.nl.

0: Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Dit is Dieter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran een ballistische raket afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Ook Bahrein was doelwit van Iraanse aanvallen. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is er vandaag van de ANWB. Er staat nog een file op de A15 Rotterdam-Gorkum bij de Noordtunnel 2 kilometer door een te hoge vrachtwagen. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meter en Afrit Arkel 11 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Een half uur vertraging, de linkerrijstrook is dicht. En een half uur vertraging op de A76 in Limburg. Vanuit Geleen naar de Duitse grens 5 kilometer file door werkzaamheden in Duitsland op de A4.

I'm alright, aldus Kenny Loggins met een grote hit van hem uit de jaren 80. In zijn boek Last of the Pirates schrijft Bob Noakes: een paar dagen na de sluiting van de zeezenders verliet ik ons schip en het leek wel of alles veranderd was. Overal waar je kwam, in een snackbar, een winkel, café of taxi, stevast stond een van de zeezenders aan. En na hun sluiting had Hilversum daar nog geen enkel antwoord op. Aldus Bob, collega Bob Noakes. Nou, wij bij KBC hebben er zeker een antwoord op. Want wij draaien nu vanaf de draaitafel aan stuurboord Nicole Rieu en Je m'envole.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: T-shirts van Led Zeppelin. Neem deze maand een Led Zeppelin t-shirt mee bij je platenhandelaar. Voor je minder dan een tientje een origineel Led Zeppelin t-shirt.

De House Martins waren dat en Caravan of Love. Ik laat je achter bij Ricky Nelson en de Stone Canyon Band. Lekker nummer. Life.

0: Kapitein Mark is er vanmiddag weer van 3 tot 4 bij KBC. Is hier weer aan boord, hier bij KBC Radio in het Zoutuur. Mark, dankjewel en tot vanmiddag. Tot zover deze aflevering van het Zoutuur. Zometeen na 11 uur, Alive and Kicking Radio. En het is Katosis Pierre, dus daar moeten we echt wat mee doen.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens 2 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Ook worden opnieuw blusvliegtuigen ingezet en de bedoeling is dat later vandaag het Franse leger komt om de brandweerlieden in het gebied te helpen. Er zijn enkele mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij het aansteken van de branden in het Franse natuurgebied. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het ebola-virus. Zij die dat willen komen op een zogenaamde stap-niet-inlijst en moeten zeker 21 dagen in een derde land doorbrengen voordat ze naar de Verenigde Staten mogen vliegen. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst is een hulpverlener uit de VS in Congo besmet geraakt met het ebola-virus. In het Afrikaanse land is het aantal besmettingen opgelopen tot meer dan 1900. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de Straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Het weer, droog en overwegend zonnig, bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordoostenwind, wordt het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 zegt ook een bos richting Utrecht staat door een ongeluk tussen Waardenburg en Beest 6 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. Even zoveel vertraging is er in de file op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Arkel van 12 kilometer. Door opruimwerkzaamheden is de linker rijstrook dicht. Door werkzaamheden in Duitsland staat op de A76 Geleen-Duitse grens tussen Knoopend Kundenberg en de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer.
10: The music never stops, never stops, never stops.
11: We are officially the hottest AM station.
12: Onderweg met Bob van Beten.

Ah oui, ah oui. Bonjour, bonjour, ça va bien? Nou, klinkt dat Frans of niet? Julie en Claire uit 1976, het nummer overigens kwam al in eind 75 uit, maar bij ons in de zomer van 1976 beleefden we echt een hittegolf. Maar dit was al in januari en februari in de Nederlandse hitlijst. Julie en Claire en Venise. Ik denk, Katoze Swie, we gaan ervoor. Ja, en waar sta je dan op dit moment in Frankrijk? Of heb je wel, noem het maar, permission om te gaan voituren in je permis de conduire, rijbewijs. Laat maar, 1 jaar Frans op de MAVO, dat is het dan ook een beetje. Katoze Swie, Nationale Feestdag, de bestorming van de Bastille, dat weet ik dan nog wel. Vond het altijd mooi als de juf daarover vertelde. Ik weet niet meer hoe die juf heette. We hebben 1 jaar Frans gehad op de MAVO en toen koos ik voor de sterke kant. Dat was overigens niet mijn sterkste kant, bleek later. Wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Nederlands, Engels, Duits. Dus de Franse taal, dat moest ik laten varen. Je had toen maar 2 keuzes. Je kon alleen maar kiezen voor Nederlands, Engels, aardrijkskunde, biologie, Frans. Ja, had ik het maar gedaan. En nog iets, ik weet het niet meer. Nou ja, goed. Het was dus niet mijn sterkste kant. De wiskunde kant zeker niet. Die knobbel heb ik nooit gehad. Dus ook daar ging ik te mis mee in. Dus ik ben maar bij de radio gegaan. En dat wilde ik al heel, heel lang. Eigenlijk al vanaf de 12e. Nou, en inmiddels zijn er wat jaartjes bijgekomen. Zeg ik tot zover mijn verhaal. Hoe is het met jullie verhaal? Nou, we hebben al veel berichten binnengekregen. Messenger, Bob van Beter. En mail, bob@kbcradio.nl. Ik lees al dat Martina vanmorgen vroeg naar Keulen is gegaan om daar te gaan werken bij de West-Deutsche Rundfunk. Reinhard is zu Hause in Erfstadt. Wie geht's denn, Reinhard? Is het een beetje warm? Want Martina, ik las kort even het berichtje, dat zij vanmorgen al zei dat het behoorlijk heet was in jullie omgeving. Nou, ik geloof het graag. Het is sowieso erg heet in Europa. En de bosbranden waar we net ook weer over hoorden. En ja, maar ook doden te betreuren natuurlijk. Heel naar allemaal. Warm, heet in Europa. Een weeroverzicht, schoteltje voor Europese reis- en verkeersinformatie. Nederlandse informatie, ja, wat wil je nog meer? Je inbreng, tuurlijk, Messenger Bob van Beter. bob@kbcradio.nl. Het komt er overal vandaan. Uit Canada, uit Brisbane. Nou, wat een feest. Heerlijk. Alive and Kicking Radio tot 1 uur hier bij KBC Radio. Via Messenger, heb ik al gezegd, Bob van Beter en bob@kbcradio.nl. Natuurlijk. Dit is Soft Cell en Tainted Love. 1981, zometeen Johnny Wakelin. Sometimes.

0: Had ik het er straks over geschiedenis. Frans. Hier moet je ook even duiken in de geschiedenis. Want tegenwoordig is het de Democratische Republiek Congo. Ja, maar vroeger ook wel weer een beetje. Zaïre. Congo Kinshasa. Dat is het geweest tot zelfs 1997. In Centraal-Afrika. Omklemd door Cameroen, door Angola, Zambia, Soedan. De Centraal-Afrikaanse Republiek. Ja, het is een landje, een flink land. En er is flink wat om te doen. Ik zeg maar geweest, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er wat was, maar hoe het nu is. Ik ga er niet naartoe op vakantie, zeg maar. Ik denk niet dat ik dat graag wil. Onderweg op KBC, dat is wat ik wil. En jullie ook? Wil je koffie? Nou, dat ga ik even voor je maken. Messenger, Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Het is een warme dag, maar zonder te klagen. Ik kijk uit over... Ik zie het zonnetje, laat ik daarmee beginnen. Ik zit hier lekker cool de airco aan. Vanuit de mooiste studio van de wereld zit ik te kijken naar het water, de bomen, de bossen. Nog geen bootjes. Gisteravond, daar moet ik even denken, flyfoil gekeken. Bij mij voor de deur, zeg maar, op het water. Dat je met de surfplank, zeg maar, en een beetje de hoogte in gaat. Met een hele lange kiel. Echt geweldig. Er waren twee gasten waarvan de een het supergoed deed. Die andere was het duidelijk aan het leren. Maar die kon het op een gegeven moment ook best wel goed. Leuk om te zien. Nou goed, ik klaag niet. En ik vind het ontzettend lekker om samen radio te mogen maken. En dat ik vanmorgen weer uitgeslapen heb, dat zeg ik dan ook nog maar een keer. Ik hoefde niet uit Utrechtse. Toch wel lekker zo'n weekje vakantie. Lekker in eigen huis, tuin, omgeving. Ja hoor, mes, wat een moeite waard. En jullie ga ik vermaken en jullie mij ook. Dus koffie dan maar. Is Gerard Schaap er alweer bij trouwens of niet? Ik zag iets van een berichtje binnenkomen. Kijk ik zo even naar. Ik ga eerst eventjes naar... Ik noem even wat namen. Dan komen jullie er allemaal aan te pas. René maakt even erop ons attent dat vanavond zijn zoon Max draait op de Zwarte Cross. Dan kom ik ook weer terug, René Schippers. Dat is wel leuk. Hans is erbij gekomen. De Viking heeft zich gemeld. Ook al met een videootje en wat foto's. Joop van Zijderlaan is erbij, Johan AC, Hannes van Tontrans, Kees Diepens, André, ook natuurlijk is hij erbij, toch? Ja, daar ga je dan wel vanuit natuurlijk dat André erbij is, anders dan geen dag zonder André.
1: Morgen Bob en alle luisteraars, ja ik zit er ook weer bij.
0: Oké, dan horen we je zo meteen, André, dat is prima. Voor de rest, Jan Gimbeers die meldt zich en volgens mij gaat hij de hoek van Frankrijk in, maar nu nog niet, vanavond pas denk ik, ik hoop dat het gaat lukken. Meer inhoud zometeen hoor, maar even wat namen. Philip, Cowboy Phil is erbij. Gerrit de Winnetoe heeft zich al gemeld. Chippy, Martin, laat ook van zich horen. Wil je ook even weten of Martin, is die er nog wel?
2: Hey, goeiemorgen Bob en onderwegjes. Ja,
0: goed, zometeen. Hoor je hem uitgebreid. Ik ga namelijk even beginnen met een berichtje van Martina, die vanmorgen vroeg al in de richting van Keulen is gaan reizen. Ik denk wel met het zoek, met de reis, met de trein moet ik zeggen. Groetjes vanuit Keulen intussen ook aan jullie allemaal. En de vakantie onderweg studio, wat een plezier. Ja, terwijl het gewoon vanuit eigen huis is, maar ongelooflijk lekker is hier om hier te zitten. Dus, nou, ook voor jou, je hoeft niet naar Utrecht, Bob. Lekker interactief radio maken, heerlijk. Fijn dat je dat toch ook doet in je vakantieweek. Ja, ik moest Marit even overtuigen vanmorgen, maar ze weet intussen dat ik de studio in gedoken ben. En zou gaan duiken, dus dat doe ik. Was machst du sonst de hele dag in deze vakantie? Fietsen met Marit? Nee, want de fiets hebben we hier niet staan. Dus een beetje wandelen gaan we inderdaad doen. Barbecue. Ja, gisteravond met mijn vader hebben we inderdaad wat dingen op de grill gegooid. Was de geboortedag van mijn moeder die er niet meer is. We hebben ontzettend leuke middag en avond gehad, dus dat dus. Strand. Nou ja, voor de deur is het al het water, dus sport. Sport ik? Nee, dank je. Transport, dat is het enige wat ik wilde gaan doen. Het weer, trouwens hier in Keulen en Erfstadt. Heiß und sonnig. En voor de ketting, On the Road Again van Willie Nelson was gisteren de laatste schakel. Dat sloot aan op onderweg, beetje vrij vertaald, on the road again. Dus dat was de laatste schakel. Dan denk ik, zegt Martina, aan Garden Party van Rick Nelson. Oh, dat is leuk. On the Road Again, Willie Nelson. Rick Nelson erachteraan. Went to the garden party. Vandaag is het trouwens dus de nationale feestdag van Frankrijk. En daarom een grote grand coucou. Direction Frankrijk. En aan Klaas en Sophie een bon fête la France. Tjus. Et à demain, ons bis morgen. Martina, hartelijk dank. En Reinhard natuurlijk ook, hè. Voor dit uitgebreide bericht. Onderweg op KBC Radio. We gaan naar Chippy. Chippy.
2: Hey, goedemorgen Pop en onderwegjes. Ja, daar is hij weer.
0: Martinez, hallo, hallo.
2: Ik was gisteren handje Frankrijk. Ik was een beetje druk. Daar had ik al maar een duimpje gestuurd. Een kort berichtje.
0: Ja, dat zag ik wel.
2: En Ja, nou, nou weer terug in Nederland, ja. Want gisteren is de vraag op de feestdag in Frankrijk. Dus ik was gisteravond alweer eruit.
0: Ja.
2: En ik zat daar bij Berg op Zoon en dan richting de zaak. En dan denk ik dat het wel klaar is voor vandaag. En dan,
0: nog lekker?
2: Morgen richting Berlijn.
0: Oké, die hoek in. Ja.
2: Ik hoop dat dat een beetje op tijd vertrekken is.
0: Mm-hmm.
2: Eigenlijk mijn laatste week hier, dan volgende week vakantie.
0: Goed, hè?
2: Ga ik richting Spanje met de family.
0: Nou, lekker warm.
2: Bob, als je bijna een bakje en een tosti hebt.
0: Tuurlijk.
2: En een ideetje voor dubbelop.
0: Nou?
2: Barry Manilow.
0: Koop een cabana, denk je aan, Rick. Okay.
2: Nou, ja. Hey Bob, fijne dag en we gaan elkaar weer spreken. Later.
0: Zeker weten. Doei, Chippy, Martin. Bijna vakantie, lekker, ja. Heerlijk om vakantie te hebben. Ja, je kunt in Nederland blijven, maar ja. Goed weer, garantie krijg je bij ons nooit natuurlijk, ja. Zullen we nog heel even naar André gaan voordat we naar de muziek gaan? En oh, de ANWB, die staat ook al te knipperen. Die wil ook de informatie kwijt, de Europese reis- en verkeersinformatie. Nou, André! Ja, André, begin even opnieuw. Nee, gewoon even opnieuw beginnen, André. Sorry, die is nog steeds aan het praten. Die hoorden we er net bij. André, goedemorgen.
1: Morgen, Bob. En alle luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.

0: Hoeven later bij mij, maar toch niet. Dre, dankjewel en succes aan iedereen die Dre vandaag tegen gaat komen. Het kan wel weer een latertje gaan worden.
1: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vertel.
1: In België heeft het verkeer deze week vertraging door werkzaamheden op de E19 Brussel-Antwerpen. Bij Mechelen-Noord zijn tot aanstaande vrijdag 17 juli in beide richtingen minder rijstroken beschikbaar. Ook wordt er aan de weg gewerkt op de E17 van Gent naar Antwerpen in Sint-Niklaas. Tot en met aanstaande vrijdag is de weg volledig afgesloten daar. In Frankrijk zijn er op zaterdag veel vakantiegangers onderweg richting het zuiden. Daardoor is het drukker op de A7, de Route du Soleil, en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In verschillende gebieden van Zuid-Frankrijk woeden er bosbranden. De A6 is hierdoor in beide richtingen dicht ten zuidoosten van Parijs. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot begin oktober rekening houden met veel vertraging op de A22 bij Bolzano Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer er gedoseerd doorgelaten.
0: Dat was hem, Tim. Dankjewel, Tim, bij de ANWB. En zometeen ook weer de Nederlandse verkeersinformatie. De beste zomermuziek met jou.

land. Ah, Gers Pardoel. 2014, zo lang geleden kwam het nummer al uit. Ik bedoel, dat is best wel lang geleden. Louise, Gers Pardoel, kon ik je ook heel erg lief eigenlijk. 6 minuten voor 11:30 intussen geworden. Goedemorgen. Gezellig dat je er bent. The mighty KBC, don't just listen, experience it. 11:55. Ik zeg even een rondje post en dan gaan we door. We hebben veel. Jullie bedolven? Ik word bedolven onder de post, zeg maar. Maar dat vind ik alleen maar leuk. Ik vraag ook om natuurlijk. Ja, als je er niet om vraagt, dan moet je het ook niet verwachten. Als je er wel om vraagt en je krijgt het dan, dan moet je alleen maar blij zijn. Leuk, gezellig dat jullie er zijn. Het is de 14e vandaag, het is 14 bij Eagle Sky, Peter Leijendekker is erbij. Oh, José, Kees en Buk melden zich ook. Ja, maar luister hoor, we gaan zo onze nieuwe vrachtwagen inpakken. Wauw. Ja, dat is geweldig natuurlijk. En dat wordt dan de eerste tour. En morgen, ja, eerste tour ermee. Maar even wat spulletjes uit de oude auto.

kan me voorstellen. Oude onderbroeken en zo van Kees. Ja, natuurlijk. Moet ook wel mee. Misschien nog even wassen, José, denk ik. Of Kees doet dat zelf. Ja, natuurlijk. Ja. En misschien nog wat botten van Buck van de hond die er nog in liggen. Nou ja, het zou maar kunnen. Maar gekkigheid. Hé, hey, goede reis voor jullie. De eerste reis met een nieuwe vrachtwagen. Dat is toch een bijzonder voorval. Een bijzondere gebeurtenis, zeg maar. Onderweg op KBC. Ik ga van start met Gerrit de Winnetoe bij ons maar. Die is onderweg voor Brouwer op Urk. Liet gisteren al weten dat hij richting Kassel moest met de dode zwemmers. Nou, dat is denk ik wel gebeurd intussen. De gang is in gang gezet. Even een duimpje van hem, dus hij kan niet veel meer dan dat. Maar dan krijg je van mij een Bluetooth duimpje terug. De naam van Erwie viel al even. Erwie Burger, nog een paar dagen, Erwie. Even door, trappen en dan bijna vakantie. Lekker hoor, lekker vooruitzicht. Trouwens, dat geldt voor Martien natuurlijk ook, die we al hoorden vandaag in onderweg. Cowboy Phil, België. Ja, Bob, alle onderwegjes. Ik zit te genieten van de schaduw op mijn terras. Het is al 24 graden in Edegem. Ik hoop straks geen problemen met mijn ademhalen te krijgen. En dat is geen grap. Na de asuitstrooiing, de laatste keer was het niet warmer. Ja, ik lees niet alles helemaal voor. Maar Philip kreeg gisteren, waar was op een naplekje, zeg maar. Moet ook gebeuren. Kreeg hij last van hyperventilatie, lees ik hier. Ja, het hele zandkraan komt hier daarvoor. Fijne uitzending. Iedereen veilige kilometers toegewenst en tot morgen. Cowboy Phil, fijn dat je zo open bent. Sterkte, want veel mensen natuurlijk die sowieso wat kortademig zijn, last hebben van hun luchtwegen, die hebben met dit weer nou niet echt bepaald een feestdag. Bijvoorbeeld ook weer vandaag. Jan, ik noemde hem wel even, Jan Grimbis. Morgen, Bob, wel even tijd om te luisteren. Morgen starten bij de Avre. Dus even kijken hoe ver we vandaag La France inkomen. Nou, ik neem aan dat je pas om 10:00 erin mag, maar dat weet ik niet zeker. Nou goed, je gaat een mooie hoek in, zeg je, Bretagne. In ieder geval de coolste hoek van de, min of meer als je dat cool mag noemen, van Frankrijk. Dat is wel een feit. Kees Diepens, duimpje van mij, een Bluetooth duimpje terug. En Hans van Tontrans, onderwegjes, Bobje, ik ben er weer bij. Vandaag weer de dagelijkse pendel, noemen we hem even. Want ik rij nu bij Bastogne, toch een beetje Franstalig natuurlijk in België. Dubbelop, ik denk aan Bob Jovi. Dat lijkt me hartstikke goed, Bob Jovi. En dan heb je ook het nummer van Jérôme, si c'est moi. Ja. Ik heb ook c'est Bob, c'est moi. Maar, si Jérôme. Altijd apart, si Jérôme. Maar oké, een lekker Frans liedje. Ja, sowieso vind ik dat we eigenlijk wel een beetje wat meer Frans mogen laten horen vandaag, hè. Ook al heb je een takkenhekel aan naar Frankrijk gaan, dat kan natuurlijk. Ga je liever naar Duitsland of naar Noorwegen of zo? Dat kan. Duimpje, wat meer Franse muziek, dat wil ik zeggen. Nog even een duimpje richting Johan AC. Die heeft de airconditioning goed aanstaan. En Joop, zijdelangs Tolwijk. Nog even een voor 11:30. Ik ben er weer bij. Vanmorgen gelost in de Botlek. En ook weer geladen in de Moerdijk voor Roeselaar in België. En daar gaan we straks lossen. Vanmiddag laden in IJsselmond voor Drachten. Nou, Chris Kastoor, België en Nederland heen lees ik al eventjes. En dan vanavond maar even bij de Molshoofd een hapje eten. Doe mij maar een lekker bakje koffie. Dat kan. Oh, dat kan, zei ik al. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Dat kan helemaal niet. Ik zit op de verkeerde knoppen te duwen. Neem me die kwalijk, Joop. Bakje koffie dus. Nou, ik heb helemaal geen zin in die koffie. Wie heeft wat in de koffie gedaan? Zo. En straks een tosti hamkaas. Dat spreekt voor zich, Joop. Ik ben bekend met het recept. Fijne uitzending. Joop, Zijderlaan, Stolwijk, merci. Geen verkeersinformatie. Ja, zo meteen voor Nederland.

0: mighty signal on the channel. Buy from kbcinport.com. We want what you want.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het ebola-virus. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden.
1: Van de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Beest 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is in beide richtingen dicht bij de Haringvlietbrug. Dat komt door een aangereden slagboom. Verkeer kan beter omrijden via de A16. Op de A76 Geleen-Duitse grens door werkzaamheden in Duitsland. Een hoop vertraging bij de Duitse grens. 3 kilometer file.
2: Een aangereden slagboom. Zou dat pijn voor hem doen?

c'est Jérôme, c'est moi. Ja, als ik me ga voorstellen, c'est Bob. Of moet ik dan zeggen, Robert zou het dan eigenlijk... Eigenlijk zou het Robert moeten zijn. Dat is wel grappig, ja. Ja, als je Jeroen heet, kun je je voorstellen zo in Jérôme. Jérôme, ja, dat kan zo. Wel. C'est moi, c'est moi. 14 juli, 14 juillet. Ik heb vaak mensen horen zeggen, het is 14 juillet. En dan denk ik, ja, ik heb ook maar één jaar Frans op de BAVO dus gehad, maar... Het is echt juillet. Juillet, dat moet je zeggen. Ja, goed, wat maakt het uit? Zouden Klaas en Sophie in Frankrijk ook wel vrij hebben, denk je vandaag? Hè? Iedereen heeft ongeveer vrij. Feestdag, net als bij ons Koningsdag op 27 april. Trouwens, de koning komt volgend jaar naar Lelystad, hè? Wij hebben ons al zitten afvragen waar die dan naartoe zou gaan. Het enige plekje wat een beetje leuk is, is mijn studio, denk ik dan. En mijn uitzicht. Maar voor de rest zou ik zeggen, ja, Batavia stad of zo, Batavia haven. Vliegveld Lelystad, nou, praten we er niet van. Wat mij betreft hadden ze al 10 jaar geleden met de passagiersvluchten moeten gaan starten. Maar het gaat er volgens mij nooit van komen. Het is een aanfluiting van je welste natuurlijk. Dat er elke dag weer geld ingepompt wordt. En dat er groepen zijn die zeggen, ja, dat willen we niet. Maar niet bij mij in de omgeving. De eerste 30 kilometer van de luchthaven af zegt niemand, ik wil dat niet. Maar ja, oké, dat terzijde. Ik ga geen discussie bij mensen erover aan. Dus mensen niet willen, willen ze niet. Maar goed, dat is net als met de overlast bij Schiphol. Er is maar een handjevol mensen dat klaagt over geluid vinden. Kijk, ik moet er ook niet aan denken om daarnaast te gaan wonen. Langs de startbaan of in die buurt. Maar de huizenprijzen zijn wel heel erg hoog. Dat is heel gek. En soms zijn mensen er gewoon gaan wonen. Ja, Schiphol breidt uit. Nou ja, goed. Oké, ik snap het. Maar ja, moeten we de economie in Nederland dan helemaal plat leggen? Ik weet het ook niet. Ik hoop dat ik niet wat aanwakker, maar zo denk ik er wel een beetje over. Tenniske is er ook bij. Hey Tenniske, dat is even geleden. Een paar weekjes hoor. Een zwaaidingetje. Krijg je van mij een duimpje terug dan, Dennis? Hartstikke leuk. Oh ja, naar René Schippers. Hij is hartstikke trots natuurlijk op Max, zijn zoon. En Max is Max Schippers natuurlijk, die ook kan zingen. En niet zo heel klein beetje goed ook. Heel goed dus. Maar hij gaat vanavond draaien op de Zwarte Cross. Cross.nl, zwartecross.nl, radio, /tussen. Dus zwartecross.nl/radio. Vanavond gaat Max ook draaien daar, ofwel plaatjes draaien en aankondigen. Dat kan hij ook. Hij kan ook meezingen natuurlijk, denk ik nu. Van de 6 tot 10. En je kunt hem een berichtje sturen. Nou, moet je maar even opzoeken. Ik heb hier wel zijn 06-nummer. Nou, misschien doe ik ook wel even een verzoekje vanavond. Vind ik wel leuk. 06-23-28-1497. Ik herhaal 06-23-28-1497. Vindt hij wel leuk? Dan ga ik dat even doen. En iedereen die dat ook wil, kan dat nu ook doen dan, René. René, goede reis voor jou. René Schippers, de normaalste chauffeur, die doet zijn uiterste best. Nou ja, Kees, José en Buck, die zijn helemaal in opperste feeststemming natuurlijk. Vanwege het feit dat die nieuwe vrachtwagen de eerste route gaat maken. De eerste tour gaat doen. Een duimpje even voor Peter Leijendekker. Eagle Sky, bij deze. En dan is Peter Altena ook aan de beurt. Hey, Pierre! Goedemiddag. Bijna hoor, het is goedemorgen nog. Nu onderweg naar Vechta om daar te bossen en dan door naar Groningen. Er gaat niks boven Groningen, Peter. Voor de laatste adressen. Groeten van Peter Uit Klooster. Maar nu, hartstikke dank, Peter Altena. En goede reis. Maar de laatste adressen, dat klinkt ook een beetje als zijnde dat de vakantie eraan zit te komen. En ik heb het gevoel dat dat ook gaat beginnen. Of zit ik ernaast? Het zou zomaar kunnen. Hans de Viking. Even lekker smullen. Straks een bakje koffie. Kan dat van jou? Ja, natuurlijk kan dat. Zeg nog als je het even aangeeft wanneer. Ik heb de stroopwafels bij me, zegt Hans de Viking. Wauw. Hey, en bedankt voor al die foto's die je hebt gestuurd. Het korte verhaaltje erbij is vanmorgen rond 7 uur van de boot afgekomen in Stavanger. Even langs de Noorse douane en nu richting Bergen. Het eerste pontje heb ik al gehad bij Arsvegen. Een rare plaatsnaam trouwens. Arsvegen. Nou ja, oké. Okay. Even rijden, zo anderhalf uur op de pont. Dan bij Sandvikveg. Ook een gekke plaatsnaam eigenlijk. Zeker zoals ik het uitspreek. Sandvikveg. Over 3 kwartier... Dan is het zover na het varen. Dus, nou ja, dan de 4 klantjes lossen rond Bergen. En dan er weer tegen aan naar Stavanger. Oké. Om morgen verder te gaan met lossen. Temperatuur is wel even leuk om te weten. Vind ik wel eigenlijk, dus dat geef ik dan even door.
16 graden, dat is niet heel veel. Dat was vanmorgen een half uurtje geleden, zeg maar. Maar ja, misschien is het 16,3 nu geworden. Het oortje in en de muziek aan en de Viking luistert met veel plezier. Dankjewel Hans, ook voor het sturen van die video's. Altijd even leuk om te zien waar je dan bezig bent geweest. En ja, een boottochtje maken vind ik altijd heel leuk om te zien. Er zijn ook trouwens veel mensen die vragen aan mij... als ze weten waar ik ongeveer ben gaan wonen in het prachtige pittoreske dorpje. Ga je dan ook een boot kopen? Jij hebt zeker al een boot. Nee, ik ben helemaal niet van het varen. Zo zag ik gisteren dat windfoil, windzeilen, geweldige acrobatiek, niet te geloven. We hebben wel een subplank gekocht trouwens. Alleen we komen er niet op. We kunnen niet op die plank komen. Maar eerst maar zo bedrogen... Is bij verdroog zwemmen. Ik bedoel echt op de subplank, hè, voor de duidelijkheid. Dan ga je weer gekke dingen denken van mij. Nee, ik ben helemaal geen zeilen. Dat kun je ook heel leuk doen, maar... Alles waar je een cursus voor nodig hebt, dan zeg ik... Nou, nee, dank je. Laat mij maar lekker met een biertje of een wijntje op de steiger zitten. Wat een geweldig iets. BB is er. Welke dan? Barry Bellenbroek? Nee. Bart Barholt wel. Goedemorgen Bob en alle onderweggertjes en luistervinkjes. Zo, ik ben er vandaag ook weer even bij. Nou, dat werd wel tijd eigenlijk, BB. Ik sta aan de andere kant van het meer van jou. Afsluitdijk. Ja, nou als ik heel... Ik ga nu echt met mijn hoek. 45 graden, 90 graden. Ah, ik ga... Ja, ik zie de afsluitdijk bijna, bij wijze van spreken. Over het IJsselmeer heen. Ja, Urk ligt aan het IJsselmeer en aan de andere kant van de houtripsluizen zit het Markermeer. En daar kan ik wel op uitkijken nu dan, inderdaad, ja. Maar er zit nog een dijkje tussen, hoor, voor de zekerheid. Dat ik geen natte voeten krijg. Goed, terug naar het verhaal van BB, Bart Bijls, bij een afsluitdijk. Dank voor je foto trouwens, echt leuk. Nu even de 45 minuten pauze maken en dan door naar Veendam. Om daar te gaan spoelen en dan laden in Delfzijl. Voor morgenmiddag los in Ieper. En Ieper klinkt mij heel erg Belgisch in de oren. Zeker. West-Vlaanderen is dat nog altijd, hè? Morgen vroeg op cursus. Ah, ik had het net over cursus zeilen en alles dat soort dingen. Een cursus motorboot wil ik dan wel doen. Maar je mag bij ons niet varen met een motortje. Alleen de elektromotor, dus... Het lijkt me heel erg om in een bootje te varen... en dan mensen aan de kant sneller te zien lopen dan dat jij kunt varen. Dus dat zie ik dan ook weer niet zitten. En roeien, sorry, dat kost me te veel inspanning. Goed, jij succes morgen BB op de cursus. Dus dan zal ik er even niet bij zijn. Ja, dat is dan heel jammer, want morgen hebben we ongelooflijk leuke uitzending weer. Dus graag een bakje koffie, Bob. Kan dat? Ja, natuurlijk. Bij deze. En een tosti hamkaas. Nou, je wordt zo op je wenken bediend, want de kantinejuf heeft de radio al aanstaan. En hard ook, zeg. Hierboven zit ik gewoon te trillen. Die zit te luisteren naar de Middelhof op 891. Of 1008, dat kan ook. Ja. Nou. Morgen druk. Nog drie keer de wekker. Erwin Burger, ik weet het. Ja, nog drie keer de wekker zetten en ja, dan is het zover. Dan is het zover. 11:15. Dit is Onderweg KBC Radio. Heerlijk samen radio maken. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Ah, we gaan zo naar Canada naar Robert ten Haven. Ik zie dat hij een bericht heeft gestuurd. En eerst Tino Martin. Zijn nieuwe single heet Jong en Dom.

Menno, Martin, KBC Radio in Onderweg. En jou hoor, jong en dom. We zijn allemaal jong en dom geweest. Nou, er zijn wel ik hoor daar niet bij hoor. Ik ben wel jong geweest, maar dat is ook lang geleden ook trouwens. En dom, maar weet niet. Onervaren misschien, maar als Tilo dat voor zichzelf wil, natuurlijk prima. Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Ik zei, we gaan even naar Canada. En dat is leuk. Goedemorgen Bob, hier is Robert ten Haven. Bob en alle luisteraars staan erbij trouwens hoor. Ik ben er weer bijna ruim 2 weken vakantie. Ik rij nu niet in Canada, maar ik rij in New York City. Geweldig. Ja, ik vind dat echt zo leuk om te lezen. Mensen, je kunt natuurlijk naar het pittoreske Urk gaan, wat hartstikke leuk is. Lelystad voorbij rijden, Almere voorbij part. Je gaat naar IJsselmond, je gaat naar Berlijn, maar New York City. Daar is hij op dit moment. Als je de dashcam een fotootje kunt laten maken, want tijdens het rijden mag je natuurlijk niet fotograferen met je telefoon. Niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Ik vind het wel heel leuk om een fotootje te krijgen van New York City. Maar natuurlijk, ik denk 6 uur eerder is dan bij ons. Of 5 uur eerder. Dus het zal nog wel vroeg in de ochtend zijn, denk ik dan. It's 5 o'clock somewhere, precies. Oh, zometeen Bob dubbelop. Ik vond het eigenlijk best een heel leuk idee van jou, Chippy, om de zon in de radio te krijgen middels Barry Manilow. En dan denken we meteen aan Copacabana. Tuurlijk. Die ga ik dan wel laten horen zometeen. Maar Hey Mambo vond ik ook echt wel heel erg zonnig. Is ook heel erg zonnig. Van Barry Manilow samen met Kid Creole en de Coconuts. Dat zometeen in aantocht. In Onderweg op KBC Radio. Eerst nog wat post. Natuurlijk, Robert, als het lukt, een fotootje. En anders vanmiddag of zo, dan kunnen we daar morgen nog wel even op terugkomen. En hebben jullie een leuke vakantie gehad? Daar ga ik dan wel een beetje van uit natuurlijk, maar ik wil het wel even weten. Edwin van Tielbeke. Hey, wat was je nou? Hij zegt, goedemorgen, ik ben er weer bij. Lekker een dikke week in Spanje gezeten. En nog een paar dagen thuis, de voortuin aangepakt. Kijk eens aan. En nu weer. Aan de bak tot oktober. En dan hebben we nog weer 2 weken vakantie. Waar verdien jij ze allemaal mee, zeg? Bij Tielbeke zijn ze wel heel gul. In dan voor richting jou. Geweldig. Leuk dat jullie vakantie hebben gehad en lekker van hebben genoten, Roelie en jij. Ik ben net geladen in Vogelenzang. Dat vind ik dan wel een mooie plaatsnaam. Zeker, Vogelenzang. Straks lossen, even lossen in Zaandam. En dan leeg op Dresden aan om daar donderdag te gaan laden. Nou, vergeet je trailer of je aanhanger niet mee te nemen. Misschien heb je wel dat je niet aankomt dadelijk je zegt, ja, het ging lekker snel allemaal. Ik heb bijna de begrenzer weer uitgetrapt, maar oh ja, er moest wat mee terug. Ja, ik heb de trailer thuis laten staan. Dat natuurlijk niet, ja. Ah, oké. Nog even een paar suggesties. Een paar suggesties, zeg ik dan maar. Ik denk dat Frans is. Van Annes. Annes. Ton trans. Alain Barrière met Tu t'en vas. Lio, Amoureux, Solitaire en Hervé Villard met Reviens. Ja, dat zijn inderdaad de klassiekers. Dat is allemaal jaren 70 wat je nu noemt. Dat is allemaal. Dat zijn inderdaad, wij zien het allemaal als de klassiekers uit Frankrijk vandaan. En dat zijn het natuurlijk ook. Maar op een gegeven moment is er een gat geslagen van, laten we zeggen, midden jaren 80 zeker. Tot nu. Dat je denkt van, wordt er in Frankrijk nog wel muziek gemaakt? Bij wijze van spreken. Want we grijpen altijd terug naar deze Franse chansons. Maar dat is niet erg. Dit is eigenlijk ook een chanson, maar dan op zijn Engels.

0: Bob, dubbelop.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Luchtvaartmaatschappij KLM wil niet meer over Saudi-Arabië vliegen en is op zoek naar andere routes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam die volgende week op de planning staan. Gisteren waarschuwden de Houthis in Jemen luchtvaartmaatschappijen om het Saudische luchtruim te mijden. KLM heeft de vluchten tot 23 augustus naar het land geannuleerd, maar vloog er wel overheen en houdt de ontwikkelingen in de golfregio vanwege de veiligheid van de passagiers en bemanning goed in de gaten. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens 2 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. Scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations meldt dat voor de kust van Oman een raketaanval op een tanker heeft plaatsgevonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog onduidelijk. Ook wordt niet gezegd om welk schip het gaat en of er slachtoffers zijn. Volgens de Verenigde Staten zit Iran achter de aanvallen op de commerciële scheepvaart en reageerde met aanvallen op Iraanse doelen, waarop Iran volgde met vergeldingsaanvallen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht bij knooppunt Oude Rijn 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knooppunt Lunette tussen Woerden en knooppunt Lunette 10 kilometer file. Volg Ring Utrecht-Zuid. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat bij knooppunt Rijnsweerd daarom 4 kilometer file. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Numansdorp 5 kilometer file. Door een spoedreparatie aan Haringvlietbrug is richting Bergen-op-Zoom de rechterrijstrook dicht bij de brug. 2 kilometer file. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

Vrouwelijke muziek, hè? Van de Franse muziekgolf. Groep. Collectief Métissé. Ik vind het leuk. Ze hebben veel meer leuke muziek gemaakt. De grote doorbraak kwam voor deze vrolijke mensen in het jaar 2009. Het nummer was

van de Bastille. De Franse Revolution wordt vandaag herdacht in heel Frankrijk feest. En bij ons is het elke dag feest op de radio, toch? Hey. Heel KBC viert feest. Altijd 24/7. En in dit programma natuurlijk ook. Onderweg op KBC. Zo, tot zover collectief Métissé. Met het hele nummer dat je hoorde na 12 uur. La Dune du Pila. En ja, meer Franse suggesties heb ik intussen ook al binnengekregen. Dus hartstikke mooi. Ook Jeroen doet een duik in het zakje. Dat vind ik leuk, ja. Hey, Jeroen, kan ik dat zeggen? Natuurlijk, ja. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Laten we het hoofd toch enigszins koel houden. We hadden nog een suggestie liggen van Martina. Ten aanzien van de ketting. Om aan te sluiten op het nummer On the Road Again van Willie Nelson. En dat zouden we kunnen doen met... Wat was het ook weer? Ik heb het opgeschreven. Waar is mijn bierviltje? Nou, ben ik het weer even kwijt. Zoek hem zo meteen op. Ja, tenzij ik het heel gauw kan vinden. Even hier zoeken. Oh, hier. Wacht even. Martina. Garden Party natuurlijk van Ricky Nelson. Leuk. Nou, een party hebben we dus al. Dat is helemaal goed. Ook Reinhard vanuit Erfstad, de thuisblijver. Hij moest thuisblijven in Erfstad. Mocht niet mee naar Keulen vanmorgen. Huilie. Hij wilde graag mee met Martina, maar dat mocht niet. Die heeft ook nog een suggestie voor de muzikale ketting. Een Frans liedje voor de Franse Nationale Feestdag. Maar het heeft wel een Engelse titel. Nou, kom dan maar mee. Kom dan maar mee voor de draad. On the Road Again. Ja, maar dat hadden we toch al? Het heeft niets te maken met het nummer van Willie Nelson. Of van Canned Heat. Het nummer is van Bernard Lavillier. Laville is het, denk ik. Lavillier. Een bekende Franse singer-songwriter. Ja, voor jou, maar voor mij niet. Maar goed, het nummer bereikte in 1989 nummer 24 in de Franse hitlijsten. Oké. Nou, dat is dan iets wat ik niet weet. Niet dat het erg is. Integendeel. Leuk om dat te weten. En dat is, even kijken, vandaag ook warm in Erfstad. Momenteel is het al 28 graden. Groetjes aan alle onderwegjes. On the Road Again dus. Op zijn Engels van een Franse zanger. Bernard Lavillier. Oké, nou, dank voor die suggestie. Ik ga even kijken voor de ketting wanneer we ermee gaan aanvangen. Of we die ook kunnen aansluiten. Of sowieso kunnen aansluiten. Ben je een concurrent van je eigen vrouw? Dat is ook gekheid. Oké. Dat zoeken jullie vanavond zelf maar weer uit. Als Martina de uitzending terug gaat luisteren, zeg maar. Reinhard, hartelijk dank en sterkte met de warmte. Nou, Edwin Tempelman is er ook bij Erval het Zweten geweest in Westerkapellen. Ja, met die units natuurlijk, hè, die huizen. Nu onderweg naar Grevenbroich. Ik vind het altijd moeilijk om uit te spreken. Grevenbroich. Maar je schrijft het ook moeilijk, ja. Nog geen 4 meter, maar wel 3 meter 45 breed. Dus ja, ik kan er de volle 24 uur van KBC bij zijn. Geweldig. Dus graag 3 liter koffie met een flinke plons Cloud en Substitute uit Zuid-Afrika. Zeker, ja. Ik mocht er ooit naartoe gaan met Marit daar geweest. Wanneer was dat? 3,5 jaar geleden of zo. Wij hadden het daar vorige week nog over dat het eigenlijk ook wel heel leuk was. We zijn ook in Stellenbosch geweest op van die wijngaarden. Niet te verwarren met Henk, maar die was er niet bij. Maar we hebben het wel heel erg naar de zin gehad. Maar er waren ook plekken waar we van dachten met die townships en zo. En heel veel armoede. Dat vonden we toch wel een beetje... Niet dat we daar ons hoofd van af wilden wenden, maar ja, er is toch ook wel heel veel armoede. En Kaapstad was ook niet helemaal... Wij vonden het niet helemaal prettig eigenlijk. Niet helemaal veilig, snap je? En toch willen we er nog wel een keer naartoe. Maar ja, nu vakantie in eigen hut. Dus dat is eigenlijk meer dan genoeg. En je moet ook tevreden zijn met wat je allemaal hebt in het leven. Zo is het. Het leven is al kort genoeg wat dat er gaat. En genieten van elkaar. Nou, ik geniet ook van jou, Edwin Tempelman van EWT Projects ook. Dat jou wat doorgestuurd, ongelooflijk. Cloud Substitute dus gewoon als suggestie. Nou, oké. Hans, ik ga zo even naar je videootje kijken. Even anderhalve uur, nee, anderhalve minuut eventjes. Hans de Viking. Mag ik even aan boord stappen? Dat vind ik even leuk. Ga ik zo even doen, tijdens de muziek. En Jan Grimmis, ik noemde zijn naam al eventjes. En die liet even weten dat hij bij La Havre gaat starten. En hij wilde even weten, tenminste nog maar de vraag was het... hoe die dan Frankrijk in zou komen en dan Bretagne in zou rijden. Leuke foto's er dus doorgestuurd. Je zit in Sluis. Oh ja. Dat is een leuk plaatsje, Sluis trouwens. In Zeeland, hè? Mooi hoor. Die kerktoren is ook heel erg mooi. En het lijkt wel feest in Sluis. Dat zijn niet de Sluis- en Bruggenfeesten, dat heb je in Muiden altijd, weet ik. Maar nee. Lekker aan de wandel in Sluis. Nou, het is een feest. Alsof het 14 juillet is. Combi 1 heeft zich intussen ook gemeld via Messenger Bob van Weten. Dat is Johan. Duimpje van mij meteen maar weer terug.
Een smiley om de mond. Nog meer foto's vanaf de afsluitdijk. Ik zie daar een Lelystad liggen. Ongelooflijk. Bij wijze van spreken. Gerard Grootkozijn, die is er ook bij gekomen. Die meldt zich. Bob, even twee hoogwerkers geladen. Jij wel. En nu lekker het tweede uur erbij. Dus kan ik dan nog een bakje zwarte koffie krijgen? Ja, wat denk jij? Tuurlijk, dat regelen we allemaal voor jou. Bij deze. En als je een tostietje wilt, de kantinejuf luistert mee. Je hoeft alleen maar te zeggen hamkaas of kaas. Dan maken we dat in orde. En dat geldt voor iedereen trouwens, hoor. We maken geen uitzondering. Dus messenger Bob van Beten of bob@kbcradio.nl... voor de lekkerste tosties van de kantinejuf, juffrouw Corrie. Ideetjes voor de ketting komen ook binnen. Nog meer trouwens hier van Martin. Ook nog eventjes een ideetje. Ik gooi het allemaal in de hoge hoed en kom er wel terug. Nou, meer post zometeen onderweg op KBC Radio. Even een kleine passende plaats. Ja. Met Bruno Mars. En Risk It All. Onderweg. Op 891 en 1008 kHz op de middengolf in Nederland. En altijd via de diverse streams. Zeker kbcradio.nl.

0: Nou, het jaar 1972 komt dit nummer van Ricky Nelson. Rick Nelson mag je ook zeggen natuurlijk in de Stone Canyon Band. Gonna party. Ja, we gingen ervoor, hè? Was die deentje van Martina?
1: De muziekketting. Schakel 1.
0: Nou, ik probeer het een en ander te verzamelen. Steek nog, dat lukt me aardig. Maar eens even kijken waar we er met nummer 2 uit gaan komen. Hannes had een ander idee trouwens. Die zegt Do City to City met The Road Ahead. In aansluiting op On the Round Again. Van gisteren als laatste schakel weer in Nelson. Dan na City to City Henk Wijngaard, verslaafd aan de weg. En John Danver met Country Roads, Take Me Home.

Maar je mag nog wel even wat van Bernard Lavillier en Kent hier draaien. Oké, dat dan weer wel. Nou, ik zal eens kijken zo meteen, Reinhard. Met 28 graden in Erfstad. Poeh! Ik denk dat het hier 25 is en de studio 24. Ik zet de airco nooit zo heel erg hoog, moet ik je zeggen. Daar hou ik niet van. Ja, ik hou wel van koele lucht, maar dan is de overgang zo groot. Dus vandaar. Maar goed, Reinhard, danken. De vakantie was heerlijk. Ik heb een fotootje binnengekregen vanaf. Nou, wat leuk. George Washington Bridge in New York City van Robert in de Haven. Dat is leuk, want dat vroeg ik. En die heb ik intussen via de dashcam binnengekregen. Zeg ik dan maar, de dashcam. Fototoestel. Geweldig. Ja, het is echt leuk om te zien, Robert. Many thanks to you. Dat vind ik hartstikke leuk. Robert ten Haven, naar Canada geëmigreerd en zit nu in New York City. Ja, dat maakt dit programma toch wel weer internationaal. Harry trouwens in Brisbane zegt dat het de Grand Manier-dag is vandaag. En de Wereldchimpansee-dag vandaag. Los van 14 juillet is het vandaag ook een dag om je tanden te zetten in de Mac and Cheese-dag. Die mag je niet missen, staat hierbij. Nou, ik weet niet, dan liever een Grand Manier'tje vanavond na de koffie of zo. Na het eten bedoel ik dan, bij de koffie. Lekker. Goed, ik ben helemaal blij geworden. Ik doe even een smiley nog erbij voor jou, Robert. En intussen denk ik, wat dacht je van het weeroverzicht voor Europa? Te beginnen in België, ja, met vanmiddag toch even wel temperaturen van die 30 graden in de buurt gaan komen. Vanmiddag is het zonnig. In de noordoosten, met de noordoostenwind is het veelal matig van kracht. En aan zee, direct aan zee, wordt het een graad of 26. Voor de rest, ja hoor, temperaturen nu al. Zo gauw, heel gauw, 27 tot zelfs 34 graden. De hoogste maxima in de Gaume. De Gaume-streek. Er kunnen wel wat stapelwolken trouwens tot ontwikkeling komen. En dat gaat gebeuren, vooral in de provincie Luxemburg. Plaatselijk een onweersbuitje is dan mogelijk. Nou, dat koelt dan op zich wel weer lekker af. Morgen, midden van de week, zonnig. 27 tot ook weer 34 graden Celsius. Aan zee is het het koelst wat dat betreft. Of het minst heet, wat je wilt. En donderdag wederom een zonnige zomerse dag met 29 tot 33 graden. De zomer weet van geen ophouden, ook niet in België. Voor Italië geldt het ook hoor. Zonnig en vooral heet in het binnenland. Elke dag wel temperaturen richting de 37 graden. Ook in de steden Florence, Rome, 37 graden. En vooral in de Alpen kan elke dag wel een lokale onweersbui ontstaan. Morgen zijn de buien in het noorden wat grootschaliger dan vandaag bijvoorbeeld. Voor Spanje geldt in het noorden soms wat wolkenvelden. Kan ook een spettertje bij zitten. Maar nu niet alleen, maar later deze week zijn de kansen erop wat groter. Aan de costa's ligt de middagtemperatuur nu zo'n beetje tussen de 30 en 34 graden. En ook op de Balearen, de eilanden van Spanje in de Middellandse Zee, Mallorca, Ibiza, Menorca. Daar geldt zo'n 3, 34 graden voor. In het binnenland van Spanje is de temperatuur opgeklommen naar 4, 35. Het wordt 36 graden en dat geldt voor Madrid en Zaragoza. En Sevilla in Zuid-Spanje die stevend af op zo'n 40, 14, nee, 40 is natuurlijk, ja. 40 graden Celsius. Op de Canarische eilanden is een mooie temperatuur. Ligt zo'n beetje tussen 26 en 30 graden. Afhankelijk van, in de bekende badplaatsen, meestal aan het zuiden. Daar is het zo'n 7, 28 graden. Maar 30 graden komt ook in beeld. De UV-index 12. En dat is echt heel snel verbranden. Dus daar moet je je echt wel in gaan smeren. Maar goed, daar zijn we nu niet, maar wel in gedachten. Frankrijk, grote delen hebben de temperaturen al te pakken van 34 tot zelfs 39 graden. Bretagne en Normandië, dat is de plek waar het een stuk lager is. De beste hoek van Frankrijk, zeg maar. 26 tot 30 graden. En ook hoog in de bergen, lagere temperaturen. Donderdag en vooral vrijdag neemt de kans op onweersbuien trouwens in het binnenland flink toe. En ook de Tour de France kan dan met de buien te maken krijgen. Kijken we nog heel eventjes naar Groot-Brittannië. In het zuiden is het warm. Regionaal weer die tropische temperaturen. Dus de 30 graden die in beeld gaan komen. In de loop van deze week gaat dat richting het noorden. Ik zei het gisteren ook al. Ook Londen pakt 30 graden zonder problemen daarmee. En de zon is uitbundig aanwezig. Er kan ook een onweersbuitje voorkomen. In York wordt het 23 graden. Dat is veel verder naar het noorden toe. En in Newcastle-upon-Tyne. En in Glasgow in Schotland ligt de temperatuur op zo'n 20 graden. En Edinburgh, ja, dan is het gewoon koel, dan moet je een jas aan. 17 of 18 graden Celsius. Overigens, in het noorden verlopen de dagen ook, en dat is wel weer bijzonder, veelal droog en zonnig. Voor Duitsland geldt, ja, in grote delen dat de zomer op volle toe.

noorden met Giel Montagne draait. 24 tot 29 graden in het noorden. In het midden en zuiden die tropische 30 graden zonder problemen te halen. Het kan overdag, ondanks dat de zon erbij is, ineens een wolkenveld boven je komen drijven en dan dat tot ontwikkeling gaat komen. Wat regen. Vrijdag op uitgebreide schaal onweersbuien in Duitsland. En nog even in Oostenrijk met 27 tot 32 graden in de grote steden. Veel zon, volop eigenlijk wel, maar er ontstaan ook wat stapelwolken vanmiddag. En vanavond kunnen die uitgroeien tot wat onweersbuien. En in de bergen sowieso wat instabieler. Wisselvallig weerbeeldje daar. Zonnig, maar ook weer wolkenveld. Temperaturen in het Alpenland, Zwitserland, 32 tot 36 graden Celsius. Verkoeling krijg je in de bergen, maar boven de 2000 meter moet je dan wel zijn. Zermatt en Saas-Fee, daar is het behoorlijk hoog gelegen, maar is het nog altijd zomers warm 25 graden. Ik zeg tot zover. Tijd voor een plaatje. Zullen we dat maar even doen, mensen? Ja, ik denk dat we dat maar even moeten doen. We moeten even bijkomen van het weeroverzicht. Het is zomer, dat mag duidelijk zijn. En dit zijn de Rubettes. Op het podium, Paul da Vinci. Met zijn kopstem. Ja, hij gaat de hoogte in, mensen. Net als ons in de bergen. Heerlijk. Oh ja. En Sugar Baby Love. Onderweg op KBC. Kom maar met je bericht. En sluit aan op de ketting. Garden Party. Rick Nelson en de Stone Canyon Band. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
6: Oh, is mooie Turkse fluit.
5: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
5: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Luchtvaartmaatschappij KLM wil niet meer over Saudi-Arabië vliegen en is op zoek naar andere routes voor twee vluchten van India naar Amsterdam die volgende week op de planning staan. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations meldt dat voor de kust van Oman een raketaanval op een tanker heeft plaatsgevonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog onduidelijk. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 8 kilometer file tussen Woerden en Knoop het Oude Rijn. De vertraging is meer dan een half uur. Het komt door een ongeluk met twee vrachtwagens. De hoofdrijbaan is dicht. Volg Ring Utrecht-Zuid, dat is de parallelbaan. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is bij Knoop het Hellegatsplein een slagboom eruit gereden. Dat geeft 8 kilometer file vanaf afrit Oud-Beijerland. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur.

0: Barrière, dat was hij dan. Samen met Noël Cordier, dat moet ik natuurlijk ook zeggen, tout enfant. If you go, Barry en Eileen, hè, ja. Daarom kan je het onthouden. Tenminste, ik ben bij 1 jaar MAVO. Ik zat nog even mee te kijken. Hans, dankjewel, Viking, voor het sturen van je video. Leuk dat ik dat aan het begin van de uitzending zei. En dat jij op dat moment van de boot afkwam. Ik heb lekker een stukje met je meegereden. Met een goede temperatuur ook erbij. De lucht is blauw. Het ziet er mooi. Het is ook wel eens anders in Scandinavië natuurlijk, in Noorwegen. Super dank. Daar word ik weer hartstikke vrolijk van. Ja, en voor de muzikale ketting. We hebben dus al gehad Garden Party van Ricky Nelson en de Stone Canyon Band. Waar gaan we zo meteen weer verder? Ik ben bedolven onder de hoeveelheid reacties. Maar ja, goed, niet de eerste kon. Dan kan de tweede ook niet als je niet... Dus het moet weer opnieuw gedaan worden, maar... Inmiddels ben ik daar denk ik wel uit. Tweede schakel in de ketting komt er bijna aan. Even nog wat berichten meenemen, want Vincento... die is weer aan het werk gegaan deze week na 4 weken vakantie. Niet te geloven. Ja, joh. Vincento, de buschauffeur van Eindhoven. De buschauffeur van Eindhoven is erbij. Vincent, goed dat je er bent. Gezellig ook. En een duimpje van mij terug. Zet de muziek maar lekker hard aan in de bus. Prima. Nico Sky, nog dank voor het sturen van allerlei boottips... Hij stuurt even een foto door van de, ik zeg altijd maar Zodiac, maar zo'n rubberboot. Hartstikke, vind ik prima boot. En een flinke motor erachter, een 30 pk, maar dat mag dus niet. Mag alleen een elektromotor erachter gooien. Dus hij zegt, neem deze, gooi die erop en dan ruil je de motor om voor een elektro. Maar ook die andere tip, dankjewel voor bootman.nl. Ik mag geen reclame, maar daar kan ik even op kijken, dus dat doe ik er eventjes op. Maar ja, ik vind 3K ook wel weer een beetje veel geld, moet ik je zeggen. Ja, ik ben een beetje uit de boten vandaan wat dat betreft. Ik weet wel dat we ooit een keer een bootje met een motor hebben gehad... dat we 3.500 euro verder waren. Maar goed, dat is inmiddels, ik denk, nou, pak een beet 20 jaar geleden of zo. Dus, dat is wel even geleden. Nou, nog niet gezegd vandaag, maar toch hou ik ervan. Nou, dan weet je het wel.
1: Stegeman. Daar houd ik van.
0: Elwin, goedemiddag intussen. Gezellig dat je er bent. Nou, voor de ketting Leslie Gore is my party. In aansluiting op Garden Party is best goed, Annes. En Ace of Base daar weer achteraan. It's a beautiful life. Zeker. Michel is er ook bij gekomen. Ik pak even het laatste half uurtje mee. Toch weer even een ritje Hamburg. Lekker die Franse muziek die ik hoor. Klinkt gewoon romantiek. Ja, dat ben ik met je eens. Hé, hey, Jeroen is er ook bij. Bobbe de Bob. Lekkere muziek. Dat bedoel ik maar. Zal ik zo meteen nog even wat Frans talers laten horen. En nog eventjes naar, even kijken, waar is die gebleven? De Ballegaande. De Ballegaande zelf is erbij gekomen. Ja, die wil je ook even horen natuurlijk op KWC. Dus dan gaan we gelijk maar eens even doen. Wel het Franse Musette muziekje in de achtergrond. Gerrit. De Ballegaande. Kom er maar in.
2: Hi Bobby. Rietje van de radio. Gerrit hier. De Ballegaande. Hoe is het? Ja, met mij ook goed. Maar niet met mijn buurman, joh. Nee, mijn buurman Frits, jongen. Ja, ik was gisteren even bij hem op bezoek in het ziekenhuis. Ja, dus, ja, joh, arm gebroken. Arm uit de hele boog. Nee, kom, hoe je het ook maar noemen wil. Ja, dus, nee, niet best. Ja, nee, maar weet je wat, wat er gebeurd is eigenlijk het volgende. Mijn buurman Frits... Die hebben een vakantiereis geboekt met de auto, met de caravan en zo. Helemaal naar Ierland, Engeland, zo'n rondtoertje. Op zich niks mis mee. Ja, dus geboekt bij dat reisbureau bij ons in Goor. En toen had die vrouw van dat reisbureau gezegd van, hou er wel rekening mee.
0: Ja.
2: Ja, want ze rijden daar allemaal wel links van de weg.
0: Nou joh, ja,
2: nou, prima.
0: Ging mis.
2: Maar wat heeft mijn buurman al afgelopen zaterdag gedaan? Dat doen heel veel mensen, hè. Die gaan dan eerst even oefenen met die caravan. Nou, hij heeft ook even in de buurt van Goor lopen oefenen hoe je links moet rijden. Nou, val ik daar al misgegaan, joh.
0: Ja, lijkt
2: echt waar. Die caravan in deugen. Ja, sterker nog, het onderstel van de caravan lag in Markelo. En de bovenbouw in het centrum van Goor. Nou ja, genoeg flauwekul. Dus even een tip. Als je naar Engeland of Ierland gaat, niet van tevoren oefenen. Met op links.
0: Ja, Gerrit, de humor is er weer. Gelukkig maar. Met een smile om de mond lekker verder rijden. Onderweg op KBC Radio. Nou, zometeen schakel 2 in de muzikale ketting. Laten we eens genieten van de stem van Jennifer Lopez, J-Lo en Da.

0: J-Lo ruikt lekker, zingt lekker. Ja, is een goede zangeres en goede actrice. En David Guetta, of David Guetta, wat je wilt. En Save Me Tonight, onderweg op KBC. We gaan ervoor.
1: De muziekketting, schakel 2.
0: Wat dacht je van Wanda J?

0: Party Tonight. Soirée is vanavond, hè? Faire la fête, denk ik ineens aan. Onderweg op KBC Radio. Ja, denk ik ineens niet meer aan. Ja, de derde schakelende ketting moet nog gaan volgen op dit nummer van Wanda Jackson. Lekker rock'n'roll, let's have a party. We hebben sowieso een leuk feestje vandaag. Met Garden Party hadden wij eerste schakelende ketting. Het is de tweede die je net hoorde. De derde komt eraan. Ah, iets met party, iets met feest. Want het is de feestdag in Frankrijk natuurlijk, hè? En dat betekent toch dat er heel veel mensen over moeten staan. Of Frankrijk nog niet hebben gekozen deze week. Dat kan natuurlijk ook. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Marit komt net even binnenstappen. Die zegt, hey, je bent lekker cool. Ja, die zit natuurlijk in de warmte beneden. Maar wel buiten. Wel lekker ook natuurlijk. Ja. Dus we gaan zo meteen even lekker lunchen. Dus de kantinejuf die zorgt voor wat lekkere dingen. Nou. Weet je waar ik ook blij van word? Zeker. Van Sandra. Dat is even geleden. Sandra. Nou ja, even geleden. De stem van Sandra. Sandra van Zijndelaan. Stolwijk. Sandra, goedemiddag.
1: Hey, papa de Bobski.
0: Hey, hallo. Wat was je nou?
1: Goedemorgen, nieuwe kansen, nieuwe pogingen.
0: Ja.
1: Ik heb jullie wel gemist hoor, ja. Beetje druk aan mijn hoofd. Nou, misschien morgen. Toedeloe,
0: ja natuurlijk joh. Vrienden blijven doe je altijd, dus dat is helemaal geen punt zoals je af en toe weer kunt melden. Hartstikke leuk, goed dat je er even was. Dus misschien morgen, misschien overmorgen, misschien volgende week, misschien volgende maand, misschien over 2 jaar. Nee, natuurlijk niet. Sandra, ben je niet vergeten hoor. Gezellig dat je er bent, lekker onderweg, hartstikke druk voor Zijndelaan Stolwijk. Nou, de muzikale ketting, ik zit te kijken of nou iedereen mee hebben gekregen. Ja, dan moet ik nog even op een rijtje gaan zetten hoe we nu met nummer 3 gaan uitkomen. Volgens mij gaat dat wel de goede kant op. Denk ik eigenlijk. Denk ik. Maar ik weet niet helemaal zeker. Ja. Nou, nog een Franstalig plaatje er misschien tegenaan gooien is eigenlijk ook wel lekker. Of gewoon in onze eigen Nederlandse taal.

0: en onderweg. Het is zo stil aan de overkant, maar wel lekker rustig natuurlijk. Terwijl wij een feestje aan het vieren zijn, denk ik aan dit.
1: De muziekketting, schakel 3.
0: Party, party, party. Garden Party van Rick Nelson. Wanda Jackson en Let's Have a Party. And We Like To...

0: Benga Boys. Schakel 3 in de muzikale ketting vandaag. Toch wel fijn, hoor. Morgen mag je hier weer over verder nadenken. Mag vanmiddag ook al, maar oh, het is warm, hè. Dus niet te druk maken in ieder geval. We like to party. The Benga Bus is coming. Dat is een soort wet van lijfliedje voor Vincento, de buschauffeur uit Eindhoven, volgens mij. Hè? Ja. Zo. Katosis wie, hè? Het is een bijna, hè? Het einde komt in zicht voor, niet voor de Fransen, want die zijn nog even aan het feest vieren. Deze 14 juli, nationale feestdag. Maar wel voor dit programma. Dus morgen woensdag, week door het midden zagen. Toch wel weer leuk. Voor de ketting, ideetjes voor Bob de Blob zijn welkom natuurlijk, ja. En ik ben lang niet op alles toegekomen qua muzikale input van jullie. Ja, dan zeg ik dan maar heel naar. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Morgen weer, tussen 11 en 1, live en kicking. Talking Heads kwam ook nog binnen, trouwens. Road to Nowhere van Chippy. Ook wel een leuk idee eigenlijk. Maar nou, inmiddels weet je de weg wel te vinden, denk ik dan. Richting de uitgang van dit programma. Maar voortrijdend en doorrijdend in Europa. En ja, weer naar Frankrijk als het mag, zometeen. Hè. Onderweg op KBC. Ik zeg niet zoveel meer. Even lunchen zometeen. Wil er nog iemand een tosti, dan kan dat nog even worden besteld. Tot een minuutje of 5 na deze uitzending. Voor de kantinejuf, die is nog even bezig. En dan gaat ze ook even lekker lunchen samen met Marit, met mijn vrouw en met mij. Dus, dat was hem al. Oké. Dit was hem ook onderweg. Ik vond het gezellig. Blijf lekker luisteren. Mark en het Zoutuur vanmiddag tot die tijd. Meer dan 50 jaar popmuziek en Hollands Palet Den Haag Totaal. En ballengaanderadio.nl. Geef ook dit programma morgen weer door. Fijne dag. Bon route.
1: Quand on partait de bon matin. Quand on partait sur les chemins. À bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre. Devant Paulette, faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était

0: weten.
1: KBC.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Op de Franse Nationale Feestdag deden 8 Nederlandse militairen en een paar honderd collega's van andere Oekraïne-bondgenoten mee aan de parade in Parijs. Het is de eerste keer dat de coalitie van bereidwilligen meedoet. Frankrijk viert vandaag de bestorming van de Bastille en de Franse Revolutie. Dit jaar staat in het teken van het ontwaken van Europa als militaire macht. De militairen liepen langs tientallen staatshoofden en regeringsleiders die sinds gisteren in Parijs zijn voor een top van de coalitie. Onder hen premier Rob Jetten. En dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Er wordt zo'n 20.000 kilo Emmentaler kaas vermist. De kaas was op weg van het Zuid-Duitse Beieren naar Frankrijk, maar verdween spoorloos. De lading heeft een waarde van 80.000 euro. De vervoerder van de kaas laat weten dat hij de levering aan een logistiek bedrijf had uitbesteed, dat online was benaderd. Diefstal van kaas komt wel vaker voor. In 2024 werd een kaasgroothandel in Londen voor 350.000 euro opgelicht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Harmelen en Nieuwegein 9 kilometer file door een vrachtwagenongeluk. De hoofdrijbaan is dicht, verkeer gaat via de parallelbaan. Dat geeft een half uur vertraging. En 230 Maarsen richting Utrecht bij de A27 3 kilometer file en een half uur vertraging. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Op de Franse Nationale Feestdag deden 8 Nederlandse militairen en een paar honderd collega's van andere Oekraïne-bondgenoten mee aan de parade in Parijs. Het is de eerste keer dat de coalitie van bereidwilligen meedoet. En dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Er wordt zo'n 20.000 kilo Emmentaler kaas vermist. De kaas was op weg van het Zuid-Duitse Beieren naar Frankrijk, maar verdween spoorloos. De lading heeft een waarde van 80.000 euro. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Woerden en knooppunt Lunette 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Gorkum 8 kilometer... met een half uur vertraging, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam, voor knoop Terbrechtseplein 5 kilometer met daar een kwartier extra reistijd.

0: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Groningse Ter Apel wordt door het Rode Kruis de nieuwe dagopvang voor asielzoekers ingericht. Mensen die in de noodopvang worden opgevangen kunnen daar over water, stroom en wifi beschikken. Asielzoekers voor wie nog geen opvangplek in Ter Apel is, zullen als het goed is morgen in het pand in de buurt van het aanmeldcentrum worden opgevangen. In het kantoor zijn toiletten, maaltijden, koffie, thee en airconditioning aanwezig. Na de nodige incidenten op het grasveld voor de opvang moet het binnen een stuk veiliger zijn. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, gaat morgen naar Oekraïne en zal Kiev bezoeken. Politico meldt dat ze ter plaatse de EU-uitbreiding en defensie wil bespreken. Verdere details wil haar woordvoerder uit veiligheidsoverwegingen niet geven. Vanmorgen hebben de EU-lidstaten groen licht gegeven om een nieuw deel van de Oekraïnse onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie te openen. De tanker die voor de kust van Oman werd aangevallen is van stoltmagnesium uit Rotterdam. Dat meldt scheepvaartmonitor UKMTO. In de machinekamer brak brand uit, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Het is nog onduidelijk wie voor de aanval die gisteren zou hebben plaatsgevonden verantwoordelijk is. In de golfregio worden de laatste tijd wel vaker tankers aangevallen. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen in de straat van Hormuz. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
7: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is vertraging door een ongeluk. Tussen Elslo en Maastricht is de weg nu dicht. Het verkeer richting Maastricht wordt omgeleid via Heerlen over de A76 en de A79. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Lunetten, 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht en Gorkum 8 kilometer met bijna een half uur extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A15 vanuit Nijmegen, tussen knooppunt Deil en knooppunt Gorkum 14 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os is een ongeluk gebeurd met veel vertraging. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de extra reistijd een uur. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Eindhoven tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 8 kilometer file met daar 20 minuten extra reistijd.
8: with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: jouw hit, jouw station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het Groningse Ter Apel wordt door het Rode Kruis de nieuwe dagopvang voor asielzoekers ingericht. Mensen die in de noodopvang worden opgevangen kunnen daarover water, stroom en wifi beschikken. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, gaat morgen naar Oekraïne en zal Kiev bezoeken. Politico meldt dat ze ter plaatse de EU-uitbreiding en defensie wil bespreken. De tanker die voor de kust van Oman werd aangevallen is van stoltmagnesium uit Rotterdam. In de machinekamer brak brand uit, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op een aantal wegen staat het goed vast door ongelukken. Je hebt nu vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Harmelen en knooppunt Lunette een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn hier dicht. Je kan omrijden via de ring Utrecht-Zuid. Dan de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein gebeurde een ongeluk en daardoor heb je een uur op onthoud. Je kan omrijden via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. Daardoor zit ook druk op de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef een half uur vertraging. En tot slot op de N230 Maarsen richting Utrecht. Tussen Maarsen, Veen en de aansluiting met de A27 drie kwartier vertraging door een ongeluk.
4: Ja, ik kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
4: Ja, Breker, kom maar.
5: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
0: Koop je CB bij KBC.
7: Roger.
0: Ga naar kbcimport.com.
8: Het geluid van Middengolf.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Belgische autoriteiten melden dat bij een brand in Brussel vanmorgen meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog 6 mensen vermist. De brand ontstond op de 2e verdieping van een appartementencomplex dat op dit moment gerenoveerd wordt. Het vuur kon snel geblust worden, maar brandende deeltjes kwamen in de liftschacht terecht, waarna er brand in de kelder van het pand ontstond. 200 mensen zijn uit het gebouw geëvacueerd. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland is door de rechter vrijgesproken. T. moest voor de rechter verschijnen in de zaak over de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar in 2020. Het meisje werd aangereden nadat ze van huis was weggelopen. Volgens de rechtbank is niet aan te tonen dat T. niet goed op de weg gelet heeft. Het Openbaar Ministerie had hiervoor 2 weken gevangenisstraf geëist. T. werd ook vrijgesproken van het doorrijden naar het ongeluk zonder naar het slachtoffer om te kijken. De verdachte dacht dat hij over een dier was gereden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 34-jarige Maurice B., die verdacht wordt een vrouw te hebben gedood in zijn huis in Arnhem, het lichaam verminkt met als doel om het te laten verdwijnen. Het lichaam van de vrouw werd op 2 april in het huis aangetroffen. De verdachte werd diezelfde dag opgepakt. Het slachtoffer zou voor een seksafspraak op 29 maart naar de woning van B. zijn gegaan. De twee zouden ruzie hebben gekregen. Justitie wacht nog op het definitieve sectierapport. Libanon en Israël zitten in Rome aan de onderhandelingstafel. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten die bemiddelen. Een belangrijk punt is dat Israël zich uit het zuiden van Libanon terugtrekt. Volgens Israël zit het daar om het noorden van het land tegen Hezbollah te beschermen. Voor Iran is een staakt het vuren in Libanon een keiharde voorwaarde voor het uiterst kwetsbare bestand dat het land met de VS is overeengekomen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 11 kilometer file met een uur vertraging. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Omrijden kan nog steeds via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. Daardoor is het ook druk op de A326, Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging. En op de N230, Maarsen richting Utrecht. Tussen Maarseveen en Utrecht Overvecht 10 minuten vertraging door een ongeluk.
2: Miami Music. This is the new Radio Caroline.

Het zoute uur is weer begonnen. Je hoorde net Los Bravos uit de jaren 60, dus heel wat decennia geleden alweer. Geef ons een kans, al dus het Noordzeekoor in 1974. Meer later in deze editie van dit programma. Nu eerst vier titels achter elkaar, te beginnen met de Italiaanse Waal, die ook in het Nederlands zong Rocco Granata. En hij heeft zomersproetjes. We horen zometeen voorbij komen Stevie Wonder, Jigsaw. En we eindigen met Cruel Summer van Bananarama. Start de draaitafel, zou ik zeggen.

0: Er komt een bemanningslid naar boven. Voel jij je ook zo als bemanningslid?
1: Ja, ik voel me wel zeeziek.
0: Ja. Ik ook zeker, met wat jij meegenomen. Ja. Hey, is Chantalleke eigenlijk aan boord? Die,
1: Nee, die is hard in de poets.
0: Oh,
1: ja, dat is fijn dat het een keer gebeurt.
0: Is ook een beetje dubbel aan de poets.
1: Ja. Nou,
0: dankjewel, dank voor de thee. Stem slaat over.
2: Zeg Van Amstel, gaan we nog een leuk plaatje draaien?

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Belgische autoriteiten melden dat bij een brand in Brussel vanmorgen meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog 6 mensen vermist. De brand ontstond op de 2e verdieping van een appartementencomplex dat op dit moment gerenoveerd wordt. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland is door de rechter vrijgesproken. T. moest voor de rechter verschijnen in de zaak over de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar in 2020. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 34-jarige Maurice B., die verdacht wordt een vrouw te hebben gedood in zijn huis in Arnhem, het lichaam verminkt met als doel om het te laten verdwijnen. Libanon en Israël zitten in Rome aan de onderhandelingstafel. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten die bemiddelen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 230 kilometer file met de meeste vertraging op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten vertraging. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten langzaam rijden. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de A50.

Twee liedjes alweer gedraaid in het tweede deel van het Zoute Uur. We begonnen met Judy et Si van Pierre Rapsa. Zomerse melodijtje kun je wel zeggen. Deze daarna ook van Toto Coutinho. Hij deed ooit mee aan het Eurovisie Songfestival met L'Italiano. En geef ons een kans. Daar zou ik iets over zeggen, meen ik me te herinneren. Ik ben ook al wat ouder, dus je vergeet nogal eens wat. Ik had het beloofd, we zouden het nog even over Radio Noordzee hebben. Aan het einde van het bestaan van RNI, Radio Noordzee Internationaal, maakten de presentatoren van de Nederlandse uitzendingen een plaatje met als titel Geef ons een kans. Met als dramatische afsluiter in de tekst: denk aan morgen, wanneer het stil is, Noordzee niet meer bij u zal zijn. Denk aan later en aan uw kinderen, grijp die laatste lijn. Ik heb ook nog mogen meezingen. Dramatisch allemaal, hè? Snel door met de muziek, Erik. Ik stel voor dat Lucifer draaien, Nederlandse groep. De zangeres Margriet Eshuis woonde bij mij in Kogendezaan. In de straat, die was alle jongens de baas. En ze gaat nu nog eens een keer zingen als onderdeel van Lucifer. Het huis dat te koop is, House for Sale.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Hey man. Ik heb nou een geluidstoring, jongen. Onwijs gaaf. Een uitgang van 80, weet je wel. Een kleren lawaai. Gang, weet je.
2: Ja, en de hele buurt wordt nou ook een beetje gek van je. Hé? Jongen, hou die muziek alsjeblieft voor jezelf. Lawaai is toch geen leven?
3: Hallo, meneer de...
4: En waar het niet botert? Nou, dat zullen jullie wel begrijpen als je heel goed luistert.
5: Maar dat kan alleen als je de cassette bestelt met liedjes en verhaaltjes uit de Fabeltjeskrant voor 6,95 en 2 wikkels van Unox knakworst. Dat kan alleen maar Unox zijn.

Een van de laatste liedjes gedraaid in het Zoute Uur was Dave Edmunds. En Here Comes the Weekend. Ik laat je alleen. Nee hoor, ik laat je achter bij de muziek van KBC Radio. Mooie dag. Tu me dis, loin des yeux.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 26-jarige Christian W. uit het Gelderse Ulft is door de rechter tot TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het doden van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel. De verdachte krijgt geen gevangenisstraf omdat hij vanwege een psychotische stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij Lisanne op 23 juni 2024 in haar eigen huis doodstak. W. logeerde bij haar. De NS gaat de regels in de trein aanpassen. Zo mogen reizigers hun tas niet meer op een stoel neerleggen. Die moet in het bagagerek worden geplaatst of op schoot worden gehouden. Een grote ergernis voor passagiers zijn de stoelen die door bagage bezet worden gehouden. Hoe het nieuwe verbod gehandhaafd gaat worden is nog niet duidelijk. Er komen geen boetes voor een tas op de stoel. NS wil reizigers bewust maken van de regel. De verharde toon van de Amerikaanse regering tegen het internationaal strafhof in Den Haag baart het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zorgen. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een grote campagne tegen het strafhof aangekondigd, omdat deze een onaanvaardbare bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit zou vormen. Eerder had de VS al sancties tegen de hoofdaanklager, de plaatsvervangende aanklagers en rechters van het ICC ingesteld. Nederland meldt dat het als verdragspartij en gastland achter het hof en zijn medewerkers staat. De twee hoofdverdachten van de diefstal van Franse kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs op 19 oktober vorig jaar hebben verklaard niet te weten wie hun opdrachtgever was. De Franse krant Le Monde heeft inzage in de verhoren gehad. De twee verdachten zijn een 40-jarige illegale taxichauffeur en een 36-jarige werkloze man die aan een psychische aandoening leidt. De twee werden vrij snel na de roof opgepakt. Ze hebben uitgelegd dat ze een paar dagen voor de roof zijn geronseld door iemand wiens naam ze uit angst voor wraak niet willen noemen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is nu echt begonnen en het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 360 kilometer file en op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Utrecht Leidse Rijn en knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 20 minuten oponthoud. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daarna de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Tussen Heerlen Noord en Simpelveld 5 minuten extra reistijd. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC. Where the music never stops.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 26-jarige Christian W. uit het Gelderse Ulft is door de rechter tot tbs met dwangverpleging veroordeeld voor het doden van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel. De NS gaat de regels in de trein aanpassen. Zo mogen reizigers hun tas niet meer op een stoel neerleggen. Die moet in het bagagerek worden geplaatst of op schoot worden gehouden. De verharde toon van de Amerikaanse regering tegen het internationaal strafhof in Den Haag baart het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zorgen. De twee hoofdverdachten van de diefstal van Franse kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs op 19 oktober vorig jaar hebben verklaard niet te weten wie hun opdrachtgever was. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 440 kilometer file. Daarmee is het drukker dan gebruikelijk. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Alfred Everdingen staat 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 21 kilometer file met een half uur op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten op onthoud. Dan naar de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen 25 minuten langzaam rijden. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden, tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 40 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht.
6: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
7: Turks fluit is mooiste fluit.
6: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
7: Oh, is mooie Turkse fluit.
6: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
7: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
7: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
8: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het verbod van digitale economie en soevereiniteitsstaatssecretaris Willemijn Aerts blijft voorlopig in stand. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solfinity, het bedrijf dat het DigiD-platform beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de VS inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solfinity had een kort geding aangespannen om het besluit van de staatssecretaris te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. In het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief geweest is. De in Nederland gevestigde rakettenmaker Destinus werkt met 4 andere bedrijven samen aan een wapen dat snelle Russische raketten in de ruimte onschadelijk kan maken. Als het aan de 5 ligt, kan volgend jaar de Bliksem Exo al getest worden. Destinus is een grote naam in het fabriceren van drones en raketten en werkt nu samen met onder andere Airbus, Defense en Space. Ballistische raketten zijn moeilijk tegen te houden omdat ze de ruimte invliegen om daarna met hoge snelheid op het doelwit neer te dalen. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingraketten heeft. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 450 kilometer file. Veel vertraging door wegwerkzaamheden op onder andere de A2 Utrecht naar Den Bosch. Voor afrit Everdingen 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur oponthoud door wegwerkzaamheden. Op de A27 richting Gorkum voor knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Dan naar de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen doe je er 40 minuten langer over. Op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en afrit Zomeren 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 nog 10 minuten vertraging. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. The music never stops.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het verbod van digitale economie en soevereiniteitsstaatssecretaris Willemijn Aerts blijft voorlopig in stand. Dat heeft de rechter bepaald. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. De in Nederland gevestigde rakettenmaker Destinus werkt met 4 andere bedrijven samen aan een wapen dat snelle Russische raketten in de ruimte onschadelijk kan maken. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 440 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen met de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein 30 kilometer file met 50 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Voor afrit Arkel 12 kilometer file met een half uur vertraging. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden een half uur oponthoud. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. En tot slot de A27 Utrecht richting Gorkum tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen door wegwerkzaamheden een half uur extra reistijd.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
8: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Nederlandse tankerstolp Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. Tijdens het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief is geweest. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingsraketten heeft. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk en dat merk je vooral bij Rotterdam en rond Utrecht. Je hebt nu vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en knooppunt Del 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto en 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 richting Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Den Haag Zuid 23 kilometer file met een half uur vertraging. Daarna de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A20. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op 35 minuten extra reistijd.
10: We are officially the hottest AM station.
11: Windkracht 6.

is niks met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. De 10e etappe van de Tour de France in Le Lioran is gewonnen door de Sloveense gele truidrager Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel werd tweede op 32 seconden. Het verbod van staatssecretaris Aerts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen.

0: er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in Wijk aan Zee, toen 6 strandhuisjes in de as werden gelegd. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. De meeste vertraging heb je nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden aan de A20.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen, dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda, maar dan tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord, 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Dan de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht en je wordt omgeleid via de afrit Geertruidenberg op de A27. En dan tot slot de A76 Geleen richting Aken. Tussen Heerlen Noord en Simpelveld 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. De 10e etappe van de Tour de France in Le Lioran is gewonnen door de Sloveense gele truidrager Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel werd tweede. En de Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. Rond het Gardameer in Italië worden morgen heel zware onweersbuien met hagelstenen van mogelijk 10 centimeter doorsnee verwacht. Weer online waarschuwt vakantiegangers. Het wordt er morgen warmer dan 35 graden en de buien ontstaan boven de Franse en Zwitserse Alpen. Die trekken als één groot onweersfront later in de middag en 's avonds over Noord-Italië en het gebied rond het Gardameer. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de Straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.
5: We are officially the hottest AM station.

Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.

Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Rond het Gardameer in Italië worden morgen heel zware onweersbuien met hagelstenen van mogelijk 10 centimeter doorsnee verwacht. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. En de brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. Tijdens de slotceremonie van het WK voetbal aanstaande zondag treden Robbie Williams, Laura Pausini en Nicole Scherzinger op, dat meldt de FIFA in een persbericht. Het volkslied zal gezongen worden door Jennifer Hudson en ook onder andere acteur Tom Cruise speelt een rol tijdens de ceremonie. Die begint om 9 uur 's avonds Nederlandse tijd in het MetLife Stadion in New Jersey. Er is ook voor het eerst bij de WK-finale een halftime show. Daar treden onder andere Coldplay, Madonna en Shakira op. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: KBC, where the music never stops. We are.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop.

0: Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's. Drie mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Tijdens de slotceremonie van het WK voetbal aanstaande zondag treden Robbie Williams, Laura Pausini en Nicole Scherzinger op. En in hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Where the music never stops.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag anderhalf uur vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's. En drie mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon. 'S Middags neemt de bewolking toe en kan er een bui ontstaan. En het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De 2 natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. 1 van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Where the music never stops.

0: Match?
1: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op het WK voetbal heeft Spanje als eerste de finale bereikt. In Dallas werd met 0-2 gewonnen van Frankrijk. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem in Velsen-Noord bij de Mergelkade saneren. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. En door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag 1,5 uur vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon. 'S Middags neemt de bewolking toe en kan er een bui ontstaan. En het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Where the music never stops.

is Francis Dix met het radionieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint, is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf.